En het hartstikke rieven het. Van Phil Collins. En hier is een song van Greg Allman, gewünscht van de Cindy aus Berlin-Biesdorf, aus dem film Black Rain. Met Michael Douglas en Andy Garcia.